Kia ora, tātou kātou tōi te aromātou te tui, te mai ata e te i te tangata turou, turou, turou, ki te tōnga programu na tātou te kāpiki i he o te QR code ki te pasere o te tua. Kia ora, te aromātou te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani, te QR code ki te pasere o te tua.